0: is dat?
1: Ja, dat is wat eerst zijn, maar dan voel ik hier in mijn
0: land.
1: Ze stonden toch in het brug om.
0: Ja,
1: het is wat.